Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: ijzer in mijn hoofd.
1: Geen enkele andere zender geeft jou een warmer gevoel dan wij.
2: Dan wij.
1: Dit is Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist en vier andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van een minimale dienstverlening tijdens korte stakingen. De maatregel werd vorige nacht nog goedgekeurd door de federale ministerraad, maar de socialistische vakbond is woedend. Andere vakbonden waarschuwen ook dat de verplichting zal leiden tot acute oververmoeidheid bij het personeel en grote veiligheidsrisico's binnen de muren. Op de Gentse feesten heeft de stad beslist om de iconische Vlasmarkt voortaan toch niet meer af te sluiten. Aanvankelijk ging het feestplein onherroepelijk dicht zodra er meer dan 4000 feestvierders aanwezig waren. Maar de politie komt daar nu op terug. De Gentse feesten lopen nog tot en met volgende week zondag. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Birkie.
1: Alles de valiezen, jong.
0: Alles wat kaas. Aldi's wat broodjes.
2: Nee, dat komt eigenlijk van Aldi's een koffie, Aldi's een wafel. Aldi's wat eten, maar ik ben eigenlijk de maar niks en ik kom uit Leuven. De Fixer.

0: Al die zit voor de kop aan.
1: Al die zijn pintje. Al die wat broodjes.
2: Al die zijn vispas.
3: Al die mijn klein portemonneeke.
4: Nee, dat komt eigenlijk van al die een koppie, al die een wafel. Al die wat eten, maar ik

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist en vier andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van een minimale dienstverlening tijdens korte stakingen. De maatregel werd vorige nacht nog goedgekeurd door de federale ministerraad, maar de socialistische vakbond is woedend. Andere vakbonden waarschuwen ook dat de verplichting zal leiden tot acute oververmoeidheid bij het personeel en grote veiligheidsrisico's binnen de muren. Op de Gentse feesten heeft de stad beslist om de iconische Vlasmarkt voortaan toch niet meer af te sluiten. Aanvankelijk ging het feestplein onherroepelijk dicht zodra er meer dan 4000 feestvierders aanwezig waren. Maar de politie komt daar nu op terug. De Gentse feesten lopen nog tot en met volgende week zondag. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
1: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis.
3: Het is een nacht.
1: Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
1: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
2: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
7: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
10: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinroy-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
11: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza. Het nieuws.
13: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist en vier andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van een minimale dienstverlening tijdens korte stakingen. De maatregel werd vorige nacht nog goedgekeurd door de federale ministerraad, maar de socialistische vakbond is woedend. Andere vakbonden waarschuwen ook dat de verplichting zal leiden tot acute oververmoeidheid bij het personeel en grote veiligheidsrisico's binnen de muren. Op de Gentse feesten heeft de stad beslist om de iconische Vlasmarkt voortaan toch niet meer af te sluiten. Aanvankelijk ging het feestplein onherroepelijk dicht zodra er meer dan 4000 feestvierders aanwezig waren. Maar de politie komt daar nu op terug. De Gentse feesten lopen nog tot en met volgende week zondag. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
14: Monza's favoriet.
15: Hey allemaal, ik ben Dennis en ik vind het geweldig om met mijn nieuwe nummer Wie Wat Waar de Monza favoriet te mogen zijn. Dank jullie wel en heel veel plezier met mijn nieuwe nummer. Doei doei.
14: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroeders Versson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Glabeek. Gebroeders Versson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
5: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de fusierut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888, 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Esserstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
6: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel kopiecenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
7: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
8: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: Op de eerste avond van de Gentse feesten is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, dat is te zien op beelden op social media. Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook een vechtpartij op de Korenmarkt. Toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zoran Mandani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mandani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt namelijk een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gaza-strook. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 doden gevallen bij een Russische raketaanval op een attractiepark. Dat heeft het hoofd van het militaire bestuur van de regio, Oleg Kiper, gemeld via Telegram. Volgens Kiper raakte een Russische raket een groep vissershuisjes op het terrein van het pretpark. 2 mensen kwamen daarbij om, 4 anderen raakten gewond. En mogelijk liggen er nog mensen onder het puin bedolven. De hulpdiensten doen wat ze kunnen. Vanaf dinsdag krijgt Spanje af te rekenen met een nieuwe hittegolf. De 3e al van deze zomer. De temperaturen kunnen in grote deel van het land stijgen boven 40 graden, aldus de Spaanse meteorologische dienst. Warm en droge lucht zal vanuit Noord-Afrika Spanje bereiken. Donderdag wordt de warmste dag met temperaturen die 45 graden kunnen halen. Het is al de 3e hittegolf deze zomer in Spanje. Er was er eentje eind juni en een 2e begin juli. En daarmee is de start van de zomer de warmste in Spanje sinds 1961. Chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Onder de fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen 3 uur wachten. En straks wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Eerst bewolkt en na opklaringen 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, af en toe wat zon, mogelijk ook een plaatselijke bui en 22 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws. Goeiemorgen.

0: Hele goede morgen trouwens, het is 8 over 9. 19 juli zijn we vandaag hier bij Radio Monza. Het is weer tijd voor zondagmorgen zonder zorgen tot 12 uur met Eddy van der Mast. En we zijn vandaag heel rustig begonnen. Corsicaanse muziek moeten we zeggen van I Muvrini uit 91 AT Corsica. En voor de mensen die een optreden van hem willen meemaken, dat kan trouwens op 16 november. Want dan treedt hij op in het Koninklijke Circus in Brussel. We zijn weer vertrokken tot 12 uur. Straks om 11 uur gaan we ook weer tijd maken voor het swingend uurtje. Vorige week draaiden we alleen maar Nederlands. Vandaag gaat dat niet het geval zijn. We gaan er een echte hutsepot van maken vandaag. In het vorige uur werd er trouwens nog een plaat gedraaid van Simon en Garfunkel, Alconder Passa, gebaseerd op deze hit. Ja, dit is Jannis.
1: Ik

Ja, natuurlijk ken je die platen van Simon en Garfunkel, Alcondor Pasa. Er staat ook een instrumentale versie. Daarmee begonnen daar eigenlijk allemaal mee met Los Incas, dacht ik nog. En dit was ja, de gezongen versie in het Nederlands. En natuurlijk Jannes met Zwevend naar geluk. En iedereen wakker maken, dat doen we met Elvis. MUZIEK

Goud van Oude natuurlijk. De grote meneer Elvis. Hij gaat er vandaag trouwens nog wel een paar te horen krijgen. Gewoon blijven luisteren naar Radio Monzaal. Zondag, morgen zonder zorgen natuurlijk. Little Sister van Elvis. Dit is Lilian Saint-Pierre.

Ja, nog een keertje Lilian Saint-Pierre, Ursong 1987 was het ook alweer. Goed voor een 11e plaats in de tijd met een 56 punten. 17 over 9. Lemons Garden zeker.

Ze had in het jaar 1995 natuurlijk Lemon Tree was dat ook alweer. Ja, we draaiden muziek van Fool's Garden, band uit Duitsland inderdaad. 20 over 9, we gaan naar 72. Ja, Rocco.

is trouwens ook al van 1959 geleden dat hij dus doorbrak met zijn hele grote hit Marina natuurlijk. En we draaiden Rocco Granata. Dit was een hit uit 1972, Zomersproetjes.

Voetbal gekeken, natuurlijk. Ja, we hebben wel veel goals gezien, moeten we zeggen. 10 goals, hè? In de wedstrijd Frankrijk-Engeland natuurlijk. En vanavond gaan we het weten, hè, wie er wereldkampioen gaat worden. Hè. De mannen die ons uitgeschakeld hebben, Spanje natuurlijk, ofwel Argentinië. We draaiden Amerika. Deze kwam uit 1971. A Horse with No Name. En dit is Kelly Family.

Dat was hij helemaal. Ja, dat was een nieuwe van Romeo's op weg om de zomerrit van België te worden. Ja, ik denk dat het deze toch gaat worden. Binnenkort gaan we het trouwens wel weten, hè. En dit was indertijd een zomerritje. Belle Perez. En Jody Bernal natuurlijk. Me and you.

kunnen wel zeggen dat ze een moeilijke periode achter de rug heeft, natuurlijk na haar overlijden van haar man in december 25. Belle Perez met de zomerritje van 2002, 24 jaar geleden, Me and You. En dit is een zomerritje van het moment. Zomerritje? Nee, dit is een echte zomerrit in Nederland. Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Het is 8:08.

We hebben er al veel achter de rug natuurlijk, hè, van die zwoele zomernachten. En ja, temperaturen zijn een beetje naar omlaag gegaan en zo mag het voor mij wel een beetje blijven. Alleen het mag wel een beetje gaan regenen, vind je ook niet? Rutger van Barneveld was dat met die zomerrit van dit jaar. We gaan hem nog vele malen te horen krijgen. Zwoele zomernachten. En straks in het swingend uurtje gaan we ook ja, die partyversie op je loslaten.

Nog altijd wel een van de grote hits van op het moment. We draaiden Alex Warren. En we draaiden Fever Dreams natuurlijk. 14 voor 10. Deze ken je ongetwijfeld. Egbert Douwe uit het jaar 1968 had zijn eigen programma bij Radio Verona.

Natuurlijk gekend van zijn legendarische programma's op Radio Veronica. Rob Houten met zijn goud van oud natuurlijk. En dit was Egbert Douwe natuurlijk. Onder die naam bracht hij zijn plaat uit in der tijd. Kom uit de bedstee, mijn liefste. Dit gaat de laatste worden voor de reclame en het nieuws van 10 uur. Blijf luisteren naar Radio Monza. Tot 12 uur zondagmorgen zonder zorgen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Kinrooi.
4: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlak bij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Dorst?
5: Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
7: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Op de eerste avond van de Gentse feesten is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, dat is te zien op beelden op social media. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook een vechtpartij op de Korenmarkt, toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zoran Mandani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mandani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt namelijk een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gaza-strook. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn twee doden gevallen bij een Russische raketaanval op een attractiepark. Dat heeft het hoofd van het militaire bestuur van de regio, Oleg Kiper, gemeld via Telegram. Volgens Kiper raakte een Russische raket een groep vissershuisjes op het terrein van het pretpark. Twee mensen kwamen daarbij om, vier anderen raakten gewond. En mogelijk liggen er nog mensen onder het puin bedolven. De hulpdiensten doen wat ze kunnen. Vanaf dinsdag krijgt Spanje af te rekenen met een nieuwe hittegolf. De derde al van deze zomer. De temperaturen kunnen in grote deel van het land stijgen boven 40 graden, aldus de Spaanse meteorologische dienst. Warm en droge lucht zal vanuit Noord-Afrika Spanje bereiken. Donderdag wordt de warmste dag met temperaturen die 45 graden kunnen halen. Het is al de derde hittegolf deze zomer in Spanje. Er was er eentje eind juni en een tweede begin juli. En daarmee is de start van de zomer de warmste in Spanje sinds 1961. chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen 3 uur wachten. En straks wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Eerst bewolkt en na opklaringen 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt, af en toe wat zon, mogelijk ook een plaatselijke bui en 22 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Goeiemorgen!

6:50 hier geworden. Goedemorgen allemaal hier bij Radio Monza. Zondagmorgen zonder zorgen. We draaiden de nieuwe van Sam Goris. 1, 2, 3, rak. En we zijn weer vertrokken. Tot 12:00 hier bij Radio Monza met Eddy van der Mast. Om 11:00 weer het swingend uurtje. Dit zijn de Rubets.

Ook nog even erbij zeggen dat we volgende week helaas er niet in de studio aanwezig zullen zijn wegens vakantie. Maar in ieder geval, er is een vervanger. Rob Hoube, die gaat er dus volgende week zondag zijn. En daarvoor danken we hem al natuurlijk. Hè. De Rubens en nu Niels Sadaka.

0: In der tijd draaiden we trouwens nog 45 toerenplaten. Ja, waar is de tijd toch heen, hè? En toen kwamen ook veel singeltjes uit met dubbele A-zijdes, ja. We kregen eigenlijk twee vliegen in één klap, hè. Twee grote hits op één singeltje. En dat gebeurde ook trouwens met deze single. Zou de A-kant, zou die grote hit opstaan? Oh, Kerel natuurlijk. En dit als B-kantje. One Way Ticket, Niels Sedaka. 12 over 10. En ja, Marco Schuitmaker die had in der tijd ook een zomerhit, hè? In 2018. En jaren later werd hij nog eens uitgebracht na die hit Engel Bewaarder. Die gaan we nu draaien, nog eens een keertje. Zomernacht in Griekenland.
1: Ik denk nog vaak aan die mooie tijd die we hebben beleefd in het zonnige Griekenland. Zoete passie en tederheid. Jij zei kom eens met mij.

Marco Schuitmaker 2023. Zomernacht in Griekenland. Ja, zo was de plaat genaamd, Zomernacht in Griekenland. Er gaat trouwens ook een nieuwe plaat van hem uitkomen aanstaande vrijdag. Wil je weten hoe dat die gaat klinken? Wel, die gaat zo klinken. We kunnen het er een stukje van laten horen.

Ja, ja, wie weet gaat dit de volgende hit van hem worden. Hè? Wij draaiden dus ja, de toekomstige nieuwe van Marco Schuitmaker, Loesoe.

We hadden eigenlijk beloofd dat we die platen vorige week even voor 11:30 nog gingen draaien. En helaas, vergeten. Daarom dat we hem vandaag nog maar eens een keertje draaiden. Hè. De allergrootste hitte van Bonnie Tyler uit 1983. Total Eclipse of the Heart. 9:40 op deze zondagmorgen. Ja, deze komt uit 1976 zeker.

Ja, de versie in het Duits die werd uitgebracht in 1976 door Peter Maffay. En een jaar later moeten we eigenlijk zeggen dat dit een grote hit werd voor Rob de Nijs in 1977. Het werd zomer.

Ik blijf het een van de mooiste platen vinden die ze ooit gemaakt hebben. Vooral heel populair in de jaren 60 natuurlijk. Hè. Zoals deze uit 1969, de boxer van Simon en Garfunkel. Helaas kwamen er een beetje spanningen. En in 1970 gingen ze helaas uit elkaar. En gingen ze elk hun eigen gang. Art Garfunkel die had nog een hit met Paradise. En die andere Paul Simon, vooral in de jaren 80 natuurlijk. Dit is Philippe Catan.

ben Jan Biggel en u luistert naar Zondagmorgen Zonder Zorgen met Eddy van der Mas op Radio Monza Kinrooi en Mazijk. En nu ga je mijn nieuwe single horen. Ja, heb ik ook, hè. Tellen we wel.

Vooral Lasse, dat was hem, de nieuwe van Jan Biggel. En ja, wat kan het leven toch mooi zijn, hè? En zo werd het hier 5 over 5:30. En nu tijd voor Don en Phil. Don.

Een van de oudste platen die we vandaag draaien, denk ik, in mijn programma. Het was eentje van 1957. Don en Phil, de Everly Brothers natuurlijk, met Cathy's Klang.

dame die eigenlijk al vooral mee was met de tijd. Hè. 1977 draaiden wij Donna Summer, een van de grote hits van dat jaar. De koningin van de disco werd ze ook wel eens genoemd. En we draaiden I Feel Love. En dit waren de pioniers van de elektronische muziek. En die hadden ook een hit in 1974. Die band uit Duitsland. Ken je ze nog? Kraftwerk. Autobahn. Het is 19 voor 11.

0: Ja, twee leuke meezingers achter elkaar. De grote hit van Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. En deze van Hans de Boy uit 1986. Ik hou van alle vrouwen. En zo gaan we naar de reclame. En het nieuws van 10 uur.
1: Uurtje top, mijn select.
0: En dan gaan we tijd maken. Ja, straks na 10 uur. Wat zeg ik? Na 11 uur, hè? Het is al 11 uur, ja. Zo vlug gaat het allemaal. Het swingend uurtje, dat gaat eraan komen. En we gaan eruit met Bob Marley.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 19 juli in de feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Jimmyke, Bianca Balendonk, Henk Kamphuis, Dries Dirksens en Lindsay Lin. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
4: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
3: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
7: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
8: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie.
9: overal stof.
8: Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: VDS Electronics. Breiersteinweg 321 te 3640 Keenrooi. Nu solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen. VDS Breiersteinweg 321 te Keenrooi. Zie ook www.vdselectronics.be. Grote solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je.
10: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Op de eerste avond van de Gentse feesten is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, dat is te zien op beelden op social media. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook een vechtpartij op de Korenmarkt, toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zoran Mandani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mandani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt namelijk een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gaza-strook. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 doden gevallen bij een Russische raketaanval op een attractiepark. Dat heeft het hoofd van het militaire bestuur van de regio, Oleg Kiper, gemeld via Telegram. Volgens Kiper raakte een Russische raket een groep vissershuisjes op het terrein van het pretpark. 2 mensen kwamen daarbij om, 4 anderen raakten gewond. En mogelijk liggen er nog mensen onder het puin bedolven. De hulpdiensten doen wat ze kunnen. Vanaf dinsdag krijgt Spanje af te rekenen met een nieuwe hittegolf. De 3e al van deze zomer. De temperaturen kunnen in een groot deel van het land stijgen boven 40 graden, aldus de Spaanse meteorologische dienst. Warm en droge lucht zal vanuit Noord-Afrika Spanje bereiken. Donderdag wordt de warmste dag met temperaturen die 45 graden kunnen halen. Het is al de 3e hittegolf deze zomer in Spanje. Er was er eentje eind juni en een 2e begin juli. En daarmee is de start van de zomer de warmste in Spanje sinds 1961. Chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen 3 uur wachten. En straks wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Eerst bewolkt en na opklaringen 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, af en toe wat zon, mogelijk ook een plaatselijke bui en 22 graden.
12: Dit was het Radio Monza nieuws. Goeiemorgen!

7 over 11, 19 juli. Ja, we zijn begonnen aan het swingend uurtje. Het laatste uurtje hier bij Radio Monza met Eddy van der Mast. Van zondagmorgen zonder zorgen. We begonnen met een plaat van Emerson, Lake en Palmer en Pieter Gunn uit 1979.

Ja, ja, we zijn eraan begonnen. Lekker swingen, lekker meezingen. Tot het middageten. De radio's live in Leuven.

Peter en zijn bende, de radio's, live en leugen. Leuven, ook alweer heel lang geleden, moet ergens in de begin jaren 90 geweest zijn. Hè? Swimming in the pool en On My Radio.

September, Let's Groove Tonight. Allemaal van die grote hits van deze Amerikaanse band. Earth, Wind & Fire heeft niks met Earth & Fire te maken. Want dat is een band uit Nederland natuurlijk. Hè. Lekkere dansbare muziek. Hè. Boogie Boogie Wonderland. En we blijven in hetzelfde jaartal. Bonnie Yam. 16 over 11. Dit is Gotta Go Home.

Ja, dat was hem, Bonnie M, Gotta Go Home. En dit is een zomerhit van 1983. Ze hadden in der tijd een tweetal hits. Ben helemaal bloot, geen geld meer. Ja, No Tengo Dinero, dat was die andere hit.

Rigera uit 1983, de zomerrit met Vamos a la Playa. En iedereen die zingt het mee. De zomer van 2026. Vooral met de hit van Rutger van Barneveld, maar dit is een coverversie.

0: Iedereen zingt het mee natuurlijk. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Dat doen we ook weer denken aan die hitte van Sam Joris in der tijd. Ziggy in de house, die draaiden wij. Ja, eigenlijk een hit van Rutger van Barneveld in Nederland. Ken je deze nog? We zitten in 2015. Dat is ook alweer een half jaar geleden dat dit een Belgische hit was. Haal dit en de Bakere Boys. Haal dit een puntje.
1: Alles is streek, Birkie.
2: Alles de valise, jong.

Ja, voor de mensen die deze middag niet weten wat doen, er zijn hier ook optredens voor de studio van Radio Monza. Haldis en de Biker Boys 2015, Haldis een puntje.

Ja, het is de plaat die nog wel veel wordt bovengehaald op feestjes, maar op de radio, daar hoor je hem nergens nog, denk ik. Hè? Alleen bij Monza, denk ik. 81 draaiden we nog eens een keertje met een twist medley en Twisting by the Pool. Ja, van de Dire Straight. Genoeg getwist, zal ik zeggen. Want we gaan tijd maken voor een beetje rock'n'roll. Met Yeti Paletti.

het swingend uurtje op Radio Monza met Yeti Paletti. Rock'n'roll medley en dit is Kiss, I Was Made For Loving You Baby. Juiste tijd is, even kijken, het is bijna 9 over half 12. Ja, nog even erbij zeggen, volgende week zal ik er niet zijn wegens vakantie in vervanging met Rob Houben.

De grote hit van Kiss natuurlijk. I was made for loving you baby. We gaan, ja, stilletjes aan naar het einde. 17 voor 12. Ik denk dat we nog een, ja, twee, misschien nog drie platen kunnen draaien. Dan is het programma helemaal afgelopen. Cool and the Gang. En dit is Celebration.

Ja, dat waren de Confetti's, pioniers van de Belgische New Beat. En de jaren 80 draaide de Sound of Sea. We gaan het programma afsluiten. Dit was Zondagmorgen Zonder Zorgen. Wij zijn er pas terug over 2 weken. Volgende week in vervanging dus. Rob Hoube, alvast bedankt jongen. We gaan eruit met Christophe Sweet Caroline.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
5: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilse-Stockum. Uw erkend carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Tilse Stokken. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Tilse Stokken. Bel 089 85 36 08.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor in Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: Op de eerste avond van de Gentse feesten is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, dat is te zien op beelden op social media. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook een vechtpartij op de Korenmarkt, toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zoran Mandani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mandani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt namelijk een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gaza-strook. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn twee doden gevallen bij een Russische raketaanval op een attractiepark. Dat heeft het hoofd van het militaire bestuur van de regio, Oleg Kiper, gemeld via Telegram. Volgens Kiper raakte een Russische raket een groep vissershuisjes op het terrein van het pretpark. Twee mensen kwamen daarbij om, vier anderen raakten gewond. En mogelijk liggen er nog mensen onder het puin bedolven. De hulpdiensten doen wat ze kunnen. Vanaf dinsdag krijgt Spanje af te rekenen met een nieuwe hittegolf, de derde al van deze zomer. De temperaturen kunnen in een groot deel van het land stijgen boven 40 graden, aldus de Spaanse meteorologische dienst. Warm en droge lucht zal vanuit Noord-Afrika Spanje bereiken. Donderdag wordt de warmste dag met temperaturen die 45 graden kunnen halen. Het is al de derde hittegolf deze zomer in Spanje. Er was er eentje eind juni en een tweede begin juli. En daarmee is de start van de zomer de warmste in Spanje sinds 1961. Chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderde fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen 3 uur wachten. En straks wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Eerst bewolkt en na opklaringen 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, af en toe wat zon, mogelijk ook een plaatselijke bui en 22 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

die heeft zojuist zijn intrede gedaan. Het is zo pijnlijk en wel haast niet te geloven. Zo onwaarschijnlijk en geheel ondersteboven. Van zelfverzekerd tot onwetend waar te gaan. Zo wordt een ouder weer opnieuw een heel klein kind. Dat zonder hand en hulp zijn eigen weg niet vindt. Maar ik zou je helpen.

de dag van werkelijk niet meer weten. Dat is er een van zorgen groot en klein. Zo zonder antwoord

werkelijk niet meer weten. Brengt elke stap van weggaan dichterbij. Jij haast je om opnieuw van vroeger.

Je zit in het zonnetje, je ogen stralen blij. Zo wordt een ouder weer opnieuw een heel klein kind, dat zonder hand en hulp zijn eigen weg niet vindt.

0: Radio Monza. Sinds jaar en dag gewoon de beste.
1: Haak je af.

0: commentaar.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
4: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
5: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
6: Het is een nacht.
5: Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Samson en Marie. Milk Inc.
7: I will walk on water.
5: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
8: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
9: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
8: Meer informatie op meubelengeusens.be.
10: De Rug in Maasheik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasheik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk, spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur en zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
11: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maasheik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
12: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
13: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
14: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
15: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
0: Decoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
16: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
17: Radio Monza, het nieuws. Bloedige ochtend in Antwerpen. Aan een discotheek is vanochtend vroeg een 23-jarige man neergeschoten. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek aan zijn verwondingen. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog een raadsel. De Antwerpse politie heeft een uitgebreid onderzoek gestart. In Borgerhout, ook in Antwerpen, is bovendien een granaat gevonden voor de gevel van een woning. Omheiningsdienst Dovo is ter plaatse om het springtuig te ontmantelen. Wie zijn belastingaangifte nog niet heeft ingediend, moet zich haasten. Indienen via Taxonweb kan nog tot middernacht. Eigenlijk verliep de deadline woensdag al, maar door zware technische problemen, zoals bijna altijd, met de website kreeg iedereen uitstel. Stekkerbatterijen en mobiele zonnepanelen zijn aan een steile opmars bezig in Vlaanderen. Op één jaar tijd werden er 11.500 toestellen aangemeld. CD&V-kamerlid Robrecht Botune waarschuwt echter voor de brandveiligheid. In de Gazastrook zijn minstens 11 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Een van de raketten trof een woning waarbij een gezin van 5 personen omkwam. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. In de Ronde van Frankrijk wachten renners vandaag een loodzware 15e etappe van ruim 180 kilometer met 3 stevige beklimmingen in de finale. Remco Evenepoel verdedigt vandaag zijn 3e plaats in het algemeen klassement. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op. Grotendeels droog, 22 graden. Morgen wisselende bewolking met kans op wat lichte regen. De rest van de week blijft een beetje wisselvallig bij normale temperaturen voor de tijd van het jaar tussen 22 en 25 graden.
18: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: snijmachine is de beste. Machine is the best.
1: De beste? Waarom? Hoe kan dat? Wie weet, alles is schijn.

0: zit ook een zinger. Die ook vrouw van
1: Orleans. Zingen, terug naar je geen Nederlands, meneer.
0: Ik wil een naaimachine.
1: Iedereen een zinger, zinger, zanger, meester, zanger.
0: Hans Saks.
1: Hans Saks heeft recht op een zinger. Hans Saks moet een zinger hebben. Jawel, dat is zijn recht. Recht door zee, leven.

Soho.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbaard 210 3660 op Klaabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
0: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
2: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstreek in Rooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 19 juli, in de feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Jimmyke, Bianca Balendonk, Henk Kamphuis, Dries Dirksens en Lindsay Lin. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws. In Borgerhout heeft ontmijningsdienst Dovo vanmiddag een scherpe live handgranaat onschadelijk gemaakt. Het explosief werd gevonden vlak voor de gevel van een woning. Volgens de politie ontbrak de veiligheidspin, waardoor de granaat elk moment kon afgaan. Het acute gevaar is geweken. Wie het tuig daar heeft gelegd is niet duidelijk en wat het motief is ook niet. Ondertussen onderzoekt de Antwerpse politie een dodelijke schietpartij vanochtend vroeg aan een discotheek. Een 23-jarige man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen bezweek. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Wie zijn belastingaangifte nog moet indienen, heeft via TaxonWeb nog tijd tot middernacht. Eigenlijk liep de deadline woensdag al af, maar omdat de website van de federale overheidsdienst Financiën weer eens urenlang kampte met zware technische problemen, dat is trouwens bijna altijd zo, werd besloten om iedereen uitstel te geven. Thuisbatterijen en zonnepanelen met een gewone stekker worden in snel tempo populairder in Vlaanderen. Op 1 jaar tijd zijn er officieel 11.500 van die dingen verkocht en aangemeld. CD&V-parlementslid Robrecht Botune vroeg de statistieken op en pleit voor een strenge controle op de brandveiligheid. Spanje maakt zich vanaf dinsdag op voor de derde extreme hittegolf van deze zomer. In grote delen van het land stijgt het kwik tot boven 40 graden in de schaduw, met donderdag uitschieters tot 45 graden. Het is nu al de warmste start van de zomer voor het land in 65 jaar tijd. In de Ronde van Frankrijk staat vanmiddag de loodzware 15e etappe op het programma. De bergrit is 180 kilometer lang en telt liefst 3 loodzware beklimmingen in de absolute finale. Remco Evenepoel verdedigt vandaag zijn knappe 3e plaats in het algemeen klassement, waarin de Sloveen Pogačar nog stevig in het geel fietst. En dan de weersverwachting. Vandaag klaart het geleidelijk op, meestal droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

going on there?

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.

0: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
1: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
2: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
0: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
3: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de fusiegut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888, 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Essenstad 1 bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
4: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. info@paperclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
5: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag.
6: Maak het je gemakkelijk en bestel online.
5: www.frituurmüllerhof.be.
6: Volg ons ook op Facebook en Instagram.
7: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen.
1: De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
4: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilsen of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: In Borgerhout is vanochtend een scherpgestelde granaat onschadelijk gemaakt. De slagpin was uit het wapen, maar ontmijningsdienst Dovel was er op tijd bij. De granaat lag voor de deur van een woning. Wie het daar heeft achtergelaten en waarom is onduidelijk. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela blijft maar stijgen. 1 maand na de ramp zijn al meer dan 5000 lichamen geborgen. Nog eens duizenden mensen zijn vermist en 16.000 mensen zijn gewond. Talloze inwoners zijn dakloos. De Brusselse brandweer staakt komende dinsdag met de nationale feestdag 24 uur lang, dat melden de vakbonden. De actie valt precies op de nationale feestdag. De brandweerlieden protesteren tegen de aanhoudende personeelstekorten en de hoge werkdruk. Bij een steekincident in de Aarschotstraat in Schaarbeek bij Brussel is vannacht een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd in de rug gestoken, maar is niet in levensgevaar. De politie heeft 1 verdachte opgepakt, het motief is onbekend. In de Tour de France is de 15e etappe bezig, een bergrit van 180 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel verdedigt zijn 3e plaats in het klassement. Pogacar rijdt nog altijd in de gele trui. Het weer vanmiddag en vanavond klaart het langzaam op, grotendeels droog, 22 graden. Morgen meer bewolking met kans op lichte regen. De temperaturen zitten opnieuw rond 22 graden dan.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En ik draaide niet omheen, ik voelde meteen. Sinds ik je zag voel ik me niet meer alleen. Jij bent de hoofdrol in mijn lievelingsfilm. Mijn verlangen naar jou is nu niet meer te stillen. En als het aan mij ligt dan blijven we samen. Totdat we grijs zijn, totdat we wijs zijn.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinroy. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinroy op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
3: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: De Rug in Maasheik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasheik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
5: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinroy-Maasheik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
10: Vis. Leeshandel, Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475-48-3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza. Het nieuws.
13: Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. De politie bevestigt dat het slachtoffer een messteek in de rug kreeg. Hij is niet in levensgevaar. De politie kon ter plaatse een verdachte oppakken. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben Iraanse raketten onderschept die op weg waren naar de Jordaanse stad Aqaba, meldt het Israëlische leger. In Jordanië ging op verschillende plaatsen het luchtalarm af. Volgens Israël was de onderschepping noodzakelijk omdat Aqaba vlakbij de Israëlische stad Eilat ligt, waardoor er ook gevaar was voor Israëlisch grondgebied. Rusland heeft afgelopen nacht een van de grootste ballistische aanvallen op Kiev uitgevoerd. Sinds het begin van de oorlog, schrijft de Oekraïense president Zelensky op X. Het Russische leger lanceerde meer dan 40 raketten en 120 aanvalsdrones die grotendeels op de hoofdstad waren gericht. Het was een onrustige nacht voor de toppers in de Ronde van Frankrijk. Uitdager Jonas Vingegaard kreeg vannacht om 2:00 het antidopingagentschap over de vloer. Gele truidrager Pogacar was om 5:00 ochtends aan de beurt. Volgens wielerjournalisten zijn zulke nachtelijke controles hoogst uitzonderlijk. De renners zijn momenteel bezig aan de 15e etappe, aankomst rond 5:05. Tennisser Raphaël Collignon is er niet in geslaagd om het ATP-toernooi van Gstaad in Zwitserland te winnen. Onze landgenoot verloor de finale van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets met 6-4, 6-7 en 6-3. Hoewel Tsitsipas momenteel lager staat op de wereldranglijst dan Collignon, bewees de voormalige nummer 3 van de wereld vandaag de sterkste te zijn. Vanmiddag en vanavond klaart het op, zo goed als droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, met kans zelfs op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op wat plaatselijke regen. De temperaturen tussen 23 en 25 graden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

selección hay. Toen als Cortelle bezig kwam, was geen ons onverwacht. Kan dan altijd wel willen zijn, maar kan dan nooit gedacht. Kan wel geprest altijd, maar voor een simpel spel. Maar na was met een kamerpluik, was heel professioneel. Schiet me gang!

0: gezonder wil zijn. Dat baat ik wel.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: VDS Electronics, Breiersteinweg 321 te 3640 Keenrooy. Nu solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen. VDS, Breiersteinweg 321 Keenrooy. Zie ook www.vdselectronics.be. Grote solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je.
1: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen, gelegen in het hartje centrum van Oostende, op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Keenrooy.
4: Verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
5: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keenrooy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keenrooy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeenrooy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keenrooy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keenrooy, Natterveld 25 3640 Keenrooy, telefoon 0032 475 21 69 54. Segersnacks, Breiersteinweg 252 te Keenrooy. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv.

0: Roma is starten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi, telefoon 0477 230 195. Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen, Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
0: Paardenliefhebbers. Gerstel Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstel Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstelsoutlet.nl.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476... 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
5: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Samson en Marie. Milk Inc.
7: I will walk on water.
5: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
8: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
2: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
10: Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. De politie bevestigt dat het slachtoffer een messteek in de rug kreeg. Hij is niet in levensgevaar. De politie kon ter plaatse een verdachte oppakken. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben Iraanse raketten onderschept die op weg waren naar de Jordaanse stad Aqaba, meldt het Israëlische leger. In Jordanië ging op verschillende plaatsen het luchtalarm af. Volgens Israël was de onderschepping noodzakelijk omdat Aqaba vlakbij de Israëlische stad Eilat ligt, waardoor er ook gevaar was voor Israëlisch grondgebied. Rusland heeft afgelopen nacht een van de grootste ballistische aanvallen op Kiev uitgevoerd. Sinds het begin van de oorlog, schrijft de Oekraïense president Zelensky op X. Het Russische leger lanceerde meer dan 40 raketten en 120 aanvalsdrones die grotendeels op de hoofdstad waren gericht. Het was een onrustige nacht voor de toppers in de Ronde van Frankrijk. Uitdager Jonas Vingegaard kreeg vannacht om 2 uur het antidopingagentschap over de vloer. Gele truidrager Pogacar was om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Volgens wielerjournalisten zijn zulke nachtelijke controles hoogst uitzonderlijk. De renners zijn momenteel bezig aan de 15e etappe, aankomst rond 5 voor 6. Tennisser Raphaël Collignon is er niet in geslaagd om het ATP-toernooi van Gstaad in Zwitserland te winnen. Onze landgenoot verloor de finale van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets met 6-4, 6-7 en 6-3. Hoewel Tsitsipas momenteel lager staat op de wereldranglijst dan Collignon, bewees de voormalige nummer 3 van de wereld vandaag de sterkste te zijn. Vanmiddag en vanavond klaart het op, zo goed als droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, met kans zelfs op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op wat plaatselijke regen. De temperaturen tussen 23 en 25 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
0: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluitshofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
4: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
0: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Het leger is op zoek naar een alternatief voor de Nederlandse fregatten. Dat heeft defensieminister Franke gezegd. Nederland is al jaren leverancier van onze legerfregatten, maar de voorwaarden van die deal zijn niet meer interessant, aldus Franke. Franke benadrukt dat hij liefst gewoon verder gaat met de Nederlanders, maar dat de opties nog worden bekeken. De beslissing valt in oktober. De verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon vanochtend werd al gezocht in Suriname. Ook omdat hij daar iemand zou hebben doodgeschoten. Samen met zijn zoon, schrijft HLN. Het zou gaan om een man van 59. De politie pakt ook twee andere verdachten op, bevestigt het parket Antwerpen. Ze moeten nog ondervraagd worden. Mogelijk werd het slachtoffer doodgeschoten na een banale discussie. Het slachtoffer is een man van 23. Hij zou over enkele weken voor een tweede keer vader worden. De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle. Dat melden de autoriteiten. Al zeker 13.000 hectare natuur is er afgebrand. Dat zijn ongeveer 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn geëvacueerd. Er zijn 25 blusvliegtuigen ingezet. Ook in het noordoosten van Spanje woedt een zware natuurbrand. Nabij Zaragoza, daar is al bijna 16.000 hectare afgebrand. Een nieuwe aanval van Iran op Jordanië. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben 3 Iraanse raketten neergehaald. Een vierde kwam wel neer, maar in afgelegen gebied. Er vielen geen gewonden. Op verschillende plaatsen in Jordanië klonk het luchtalarm. Bij een eerdere aanval van Iran op een Amerikaanse basis daar eergisteren kwamen 2 Amerikaanse soldaten om. Een derde is nog vermist. Het Amerikaanse leger voerde daarna al vergeldingsaanvallen uit op Iran. Formule 1, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spa-Francorchamps gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli verstevigt zijn leidersplaats in het WK-klassement. Het overal op, meestal droog, 22 graden. Morgen wisselen bewolkt met kans op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op regen bij 24 graden.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ja, beste luisteraars, een hele goede avond. Het is 5 minuutjes over de klok van 6. En het begint bij Radio Monza op de zondag weer het programmaatje van Hollandse Nieuwe met achter de knopjes DJ Duo Shanti en Jeroen. Oftewel Jeroen en Shanti, want ja, ik vind het zo raar om mezelf als eerste te benoemen.
1: Hè? Ja, het kan allebei, hè? Ja, toch?
0: Ja, maar in ieder geval, wij zeggen een hele goede avond. En ja, leuk dat jullie er allemaal zijn op de luistertour. En natuurlijk ook de mensen hier zo die nog in de tent zitten. Natuurlijk leuk dat jullie er ook allemaal zijn. En ja, wij gaan natuurlijk onze nummertjes draaien voor jullie allemaal. En ja, we hopen natuurlijk dat jullie er bij blijven tot klokje van 21 uur. Dus ik zou zeggen, geniet gezellig mee met de nummertjes die voorbij gaan komen. Want het zijn er heel wat. We hebben allemaal heel veel nieuwe binnenkomers. En ik zou zeggen, blijf er gezellig bij tot het klokje van 21 uur. En ja, wij gaan beginnen met 1 nieuwe binnenkomer. Dat gaan we doen met deze van René van het Plein. En hij zingt over Schijn een lichtje op mij.

0: Jawel, dat was René van het Plein met zijn nieuwe hit Schijn en lichtje op mij. Ja, we hebben licht genoeg buiten, dat scheelt hè nog.
1: Ja, maar voor ons was het echt vannacht hè.
0: Ja, het was echt vannacht, ja inderdaad. Ja. Nou, we kregen ook wel een mooi lichtpuntje, want we hadden het goed gedaan, zeiden.
1: Ja. Ja, dat wel, maar het was half vijf.
0: Ja, half vijf lagen we erin, maar nu zitten we gewoon weer fris en fruitig hier bij Radio Monza.
1: Nou ja, fris.
0: En fruitig. Maar komt goed, we gaan lekker verder met Tukkeriks met Mama Mia.

0: Ja, maar dus dat was Tucker X met Mamma Mia. Ja, en in mijn praatje.
1: Ja, zeg het eens.
0: Ik krijg dus plakje blek. Ja. In mijn voorpraatje ben ik natuurlijk vergeten om te zeggen dat we ook onze Hans en Chris en alle vrijwilligers en de mensen die hier rondlopen en de artiesten en natuurlijk ook iedereen willen bedanken.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, want ja, dat hoort natuurlijk ook bij Radio Monza.
1: Zo is dat.
0: Ja. Dus om iedereen te bedanken gaan we natuurlijk ook een nummertje draaien. En ik heb ervoor gekozen om iedereen te bedanken met het nummertje The Strangers en Oh, What a Kiss. Natuurlijk een kiss voor iedereen natuurlijk.
1: En zo is dat.
0: Ja. Dan gaan we doen The Strangers, Oh, What a Kiss. Om iedereen te bedanken natuurlijk.
1: En hier komt Jan.

0: Ja, we lagen hier even compleet dubbel van de stoel af. Maar goed, het was wel een leuk nummertje, of niet, Shanti? Strangers, ja. Oh, wat een kist. En dat was speciaal voor al onze collega's hier van Radio Monza natuurlijk. Oh, en alle luisteraars.
1: Ik dacht het de vorige keer gewoon de zon zo pak.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Of die andere die gisteren met die leuke geluidjes, weet je wel, in de auto. Die is ook mooi. Ja, vind ik dan.
1: Dat weet ik niet meer.
0: Ja, was je zo ver heen dan?
1: Kunt u met die leuke geluidjes, weet ik niet meer.
0: Ja, met het orgeltje erin.
1: Oh ja,
0: ja, dat was toch leuk. Ja. Maar goed, we gaan lekker door met de volgende. En ja, die, ja, is, het is een feit. Hè? Je duim is geen vinger.
1: Ja.
0: Nou, hier komt hij dan aan van Tom Handjes. Luister en huiver. Komt hij aan.

Ja, dat was een nummertje van Ton Handjes. En de duim is geen vinger. En ja, we gaan lekker door. Dat gaan we doen met Trabo Mike. En hij zingt over: zo is het mooiste mokkel van de wagen. Komt-ie.

0: Altijd gezellig, altijd muziek. Je voelt je thuis bij DJ Duo Shanti en Jeroen NL.
1: Ja, en nu horen dus de Tjabo Mike met het is het mooiste mokkel van de wagen. En dan is het tijd voor een hele splinter mooie nieuwe binnenkomer. En dan heb ik het over het prachtige duo uit ons Sittard. Jawel, en dan hebben we het over Sien en Eddie. Vorige week waren we dus erbij, ook op de CD-presentatie. En we kunnen zeggen, een prachtig nummer. Dus laten genieten. Want hier komt hij aan. Laat ons leven, laat ons reizen met Sien en Eddie. Hier komt hij aan.

0: Ja, dat waren Sien en Eddie. Laat ons leven, laat ons reizen. Ja, prachtig nummer is het geworden, hè? Ja, echt wel.
1: Zeker weten.
0: We gaan door. Ja, voor iedereen is het natuurlijk waarschijnlijk al een heel bekend liedje. Of, ja,
1: ik denk het wel.
0: Oh, we gaan ook zeggen, maar...
1: Ik zou eigenlijk zeggen, wie kent het niet, denk ik.
0: Ja, we gaan het ook lekker draaien voor iedereen. Zal hem wel kennen. Justin the Wild met Cheerio.

Oh, cheerio. Ja, blijft toch een lekker nummer van Justin de Weld natuurlijk. En we gaan even lekker weer naar een band uit Vlaanderen. En heb ik het even over de Brugse Strangers. U kent de melodie vast wel, maar dit is een heel andere tekst. En dan zeg ik probeer het tussen Vlaams, ken jukte. Hier komt hij aan.

0: van de nacht niet mee.
1: En wat was helder, hè? Dat is hier weer een hoeien, hè? We stonden hier een punt van voorste hoorn. En het is weer het wat aan beneden.

0: erlangen.
1: Gott am Hebrücke Mädchen.
0: Ja. Ja, dat was me erin.
2: Ja, een beetje ondeugend af en toe, hè?
0: Ja. Laten we het daar maar op houden.
2: Zo is dat.
0: Nou, we gaan lekker door met het volgende. En dat gaan we doen met een nummertje van Bouke. En onze Bouke, die zingt over Can't Help Falling in Love.
2: Komt-ie aan.

Ja, blijft een prachtig nummer. Oorspronkelijk natuurlijk van Elvis Presley. En dit gebracht natuurlijk door ons Bouke. Ja, wereldstem ook, hè. We gaan lekker door met Ziggy in the House. En dan gaan we het hebben over een pittig katje. Wat het is, ik zou zeggen, luister maar.

0: Ja, dat was Ziggy in the House met zijn pettig katje, geloof ik. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. En nou ben ik vergeten natuurlijk wat klaar te zetten.
1: Ja, maar dat maakt niet uit, hè.
0: Ik heb zo wat gevonden.
1: Zo is dat. Een leuk nummer.
0: Ja, we gaan verder met deze van Corrie Konings. En zij zingt over Truckie Life tegen dat van mij.
1: Oeh. Nou, daar komt ze.

0: Ja, blijft er ook een lekker nummer van Corrie Konings natuurlijk. Druk je lijf dat van mij. En dat alles bij het programma Hollandse Nieuwe met DJ Duo Shanti en Jeroen. Jawel, tot de klok van 9 uur zijn wij bij jullie te gast op de radio. Jawel, en ja, Shanti, ken jij de buren van de brandweer?
1: Nee, maar die kennen mij ook niet.
0: Nee, ja, ik ken ze ook niet. Maar ze hebben wel een leuk liedje. Vrijheid is een volgetankte Mercedes. Hier komt die aan.

0: Zo, die trok even op.
1: Ja, dat was volgens mij een Mercedes met een gaatje in de uitlaat, denk ik.
0: Oh. Ik was op vliegenjacht.
1: Ja, ja, dat... Er zijn ook liedjes van, maar dan gaan we dadelijk kwaad bekijken.
0: Nou, even kijken hoe lang we nog hebben. Want ik zie hier mooie nummertjes, maar ik denk niet dat we daar nog tijd voor hebben.
1: Ja hoor, een nummertje van een minuutje of drie. Ja, dat kan allemaal.
0: Deze is te lang dan.
1: Ja, doen er maar lekker in.
0: We gaan het doen met deze van de Dire Straits en Walk of Life.
1: En ik zou zeggen, alvast dit is de laatste plaat. Want we gaan door naar de reclame en het nieuws natuurlijk. En dan hoort u ons weer. Na de klok van 7 uur.
0: Nou,
1: hier komt hij aan.
0: Tot dadelijk.
1: Tot dadelijk.

0: Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrode, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
2: Radioreclame bij Radio Monza, dat gaat dicht. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
1: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank. Radio Monza, Esserstad 1, Busplein in Rooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 19 juli. In de feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Jimmyke, Bianca Balendonk, Henk Kamphuis, Dries Dirksens en Lindsay Lin. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.

0: Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
1: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza. Het nieuws. Remco Evenepoel heeft geschiedenis geschreven in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot won een millimetersprint van gele truidrager Pogacar, zijn allereerste toerrit ooit. De Mexicaan Isaac Del Toro finishte als derde. Door overwinning klimt Evenepoel naar de tweede plaats in het algemeen klassement en neemt die plek over van Vingegaard. De Deen moest de Tour vandaag noodgedwongen verlaten na een zware valpartij en het is onduidelijk wat ermee scheelt. De 59-jarige hoofdverdachte van de dodelijke schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen bleek internationaal gezocht te worden, dat meldt het laatste nieuws. De man zou in Suriname samen met zijn zoon al iemand hebben doodgeschoten. Vanochtend opende hij het vuur na een banale discussie. Beelden op social media tonen een vechtpartij met een tiental betrokkenen. Het 23-jarige slachtoffer bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hij zou binnen enkele weken voor de tweede keer vader worden. Iran heeft opnieuw een raketaanval uitgevoerd op Jordanië. Het Jordaanse en Israëlische leger konden samen 3 raketten neerhalen. Een 4e raket kwam neer in onbewoond gebied. Er zijn geen gewonden gemeld. Op verschillende plaatsen loeide het luchtalarm. De spanningen in de regio lopen daarmee verder op. Eergisteren kwamen bij een Iraanse aanval op een Amerikaanse basis in Jordanië nog 2 Amerikaanse soldaten om het leven. Een 3e militair is nog altijd vermist. De Verenigde Staten voerden intussen al vergeldingsaanvallen uit. België kijkt uit naar andere partners voor de aankoop van nieuwe legerfregatten. Dat heeft minister van Defensie Theo Francken gezegd op VTM Nieuws. Ons land werkt al decennia samen met Nederland voor de marine, maar de huidige deal is volgens Francken financieel niet meer interessant. De minister benadrukt nu dat een verdere samenwerking met Nederland de voorkeur geniet, maar dat alle opties worden onderzocht. Definitieve beslissing valt in oktober. De omstreden Brits-Amerikaanse influencers Andrew en Tristan Tate zijn gearresteerd in Miami. De broers, die bekend staan om het verspreiden van extreme vrouwenhaat online, werden ingerekend op vraag van het Britse gerecht. Groot-Brittannië vraagt hun uitlevering voor in totaal 59 zware aanklachten, waaronder verkrachting, mishandeling en grootschalige seksuele uitbuiting. Het gaat vanavond overal op en het blijft droog bij 22 graden. Voorlopig toch nog. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met kans op lichte regen. Opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en een tikkeltje warmer. Woensdag en donderdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op neerslag met maxima tot 24 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En nogmaals een hele goede avond natuurlijk. Welkom hier bij DJ Duo Shanti en Jeroen met ons programma Hollandse Nieuwe. En we gaan lekker beginnen met Jeroen en El. Zal morgen alles anders zijn. Hier komt hij aan.

0: Ja, dat was natuurlijk Jeroen en Nel. Ken je die?
1: Vaag ken ik die.
0: Ja. Ja, dat was Jeroen en Nel met Zal morgen alles anders zijn 2.0. We gaan lekker door. Dat gaan we doen met deze van Frans en Sineke met Vaya con Dios.

blijft een prachtig nummer toch, hè? Frans en Sineke met Vaian Condias. En de volgende draaien we even speciaal voor de boeren. Om even hard om de riem te steken. En dat is zo mooi met de Suskes met Boeren aan de Macht.

0: dat was een mooie uiteinde, hè? Of niet dan?
1: Je moest er wel aan lachen, ja.
0: Ja, zo word ik wel eens wakker, hè?
1: Oké, dat was te veel.
0: Dat was te veel info. Maar goed, luister gezellig mee naar DJ Duo. Ja, Shanti en Jeroen natuurlijk. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Zo gaat dat hier, hè?
0: Zo gaat het. Een beetje lol, hè? Dat hoort erbij, toch?
1: Trouwens, zit je ook te luisteren.
0: Nou, vertel eens.
1: Onze vriend Rudy en Sonia.
0: Ja, gezellig. Leuk dat jullie erbij zijn.
1: Ja.
0: Ja, zeker weten.
1: Had ik nog niet gezegd, hè?
0: En Bobo zag ik dat hij hier meeluisterde met zijn vadertje.
1: Ook, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Dus gezellig dat jullie er allemaal bij zijn in ieder geval.
1: Ja. Ja, ik ben niet te zoeken, maar... Ja, ik vind het niet. Nou, daar moet ik wel wat anders op zetten.
0: Ja, laat me maar verrassen, toch?
1: Laat me maar verrassen. Nou, ik ga daar gewoon verder met zoeken, want ik vind het niet.
0: Ja, dat is goed.
1: Dat is goed, zegt hij ook. Jongen. Plaats dat hij me helpt, jongens. Helpt hij me niet, hè?
0: Ja, ik wil je best helpen. Ik weet niet wat je wil.
1: Nou, ik zoek daar
0: ja, dan zit jij ook ermee.
1: Nou, we gaan gewoon deze lekker inzetten. We gaan het doen met, als die tenminste wel wilt.
0: Ja hoor.
1: Nelis Heesbeen met O Zwarte Zigeuner.

blijft toch een prachtig nummer. Nelis Heesbeen, O Zwarte Zigeuner. En we gaan lekker door met de volgende. En ja, hij zit hier ook nog eens een keer op het terras van Radio Monza. Dus hij zal zichzelf zeker wel even voorbij horen. Een heel mooi nieuw nummer van Tinus met Zorgen opzij.

Ja, beste luisteraars, jullie routines met zorgen opzij. En ja, dat is natuurlijk hem zijn nieuwste nummer. Ja, prachtig plaatje, hè. Ja, we gaan lekker door met de volgende. En dan gaan we doen met deze van Benchitos Caliente. En die zingen weer over Oh, It's You.

0: En nou is het klaar met de TikTok. We gaan een pilsje pakken.
1: Moet je eerst ook die trekzak even wegleggen.
2: Ja, ja. Je gaat de trekzak wegleggen, hè. Jongen, jongen. Ja. Ja. Maar, nou we het er toch over hebben. Jullie kunnen jullie nog opgeven, volgens mij, tot de 26e voor spek met eieren, hè?
3: Jazeker.
2: Ja, dat is hier bij Radio Monza. En feest bij Radio Monza. En tot de 26e kunt u zich opgeven voor spek met eieren. En dat is live muziek met die patse klatsers. En dan krijgt u spek met eieren. De aanvang is om 10 uur. En dat is natuurlijk zondag 2 augustus. En daar kunt u zich natuurlijk nog voor opgeven. En het begint om 10 uur, zie ik. En het einde is om 15 uur. En dat is allemaal hier zo ook bij Radio Monza. En we krijgen natuurlijk live muziek van die Batse klatsers. Dus wilt u zich nog opgeven? Dat kan natuurlijk. Hè. Dus ik zou zeggen, geef je lekker op. Want er is spek met eieren. En natuurlijk ambiance van die Batse klatsers. Dus ik zou zeggen,
3: ja, het is heel gezellig. Zijn.
2: Ja.
3: Zeker weten. Wij zijn er in ieder geval bij.
2: Ja, gezellig. Ja. Maar wij gaan natuurlijk lekker door. En we gaan hem doen met deze van Willem Bart en Gypsy.
3: Ja, daar komt-ie.

0: Ja, dat was ook weer een prachtig plaat van Eddie Passon met De Arme Muzikant. Ja, ook weer een hele nieuwe binnenkomer. We gaan lekker door. Er is ook weer een nieuwe binnenkomer. Of ja, deze is alweer een aantal weekjes oud, maar het blijft toch wel een mooi nummer. We gaan doen met deze van Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht. En dat is Amore. Daar komt-ie.
1: Er hangt iets

0: Radio Monza. Steeds weer tijdloos goed. Van de eerste noot tot de laatste plaat. De beste sfeer hoor je bij DJ Duo Shanti en Jeroen NL.
1: Heeft u een verzoekje? Bel 089 70 21 79.
2: Ja, in orde. Mooi. Een nieuw nummer inderdaad van Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht. En we gaan even lekker naar instrumentaaltje op accordeon. En ja, wat kan je dan beter doen als met de kermisklanten? Met de klep klep song. Komt-ie aan.

0: Ja, dat waren de kermisklanten met de klap, klap, song. Ja, ja.
1: Ja, zegt er wel. Zijn jullie uitgeklapt thuis of niet?
0: Ja, ja. Zo gaat dat hier bij, ja, Radio zeker Monza. Weten. Ik zou zeggen, blijf vooral afstemmen op Radio Monza.
1: Zeker, ja, weten, ja, zeker weten.
0: Nou, we gaan lekker door. En dat gaan we doen met Bente en Snelle. En hun zingen over Samen hebben ze stiekem gedanst. Luister maar gezellig mee.
1: Oeh, la la.

nummertje natuurlijk van Bente en Snelle met Stiekem Gedanst. En ja, met de volgende plaat, lieve mensen, zet de radio even lekker op 10. Ga gewoon rechtop staan en doe gewoon de instructies die je krijgt in het liedje. En, want we gaan even naar Henkie met Shoo Shoo Wa Wa Wa. Komt-ie aan.

je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, wa-wa. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, ja-ja. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, wa-wa. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, ja-ja. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, wa-wa. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, ja-ja. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, wa-wa. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, ja-ja. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog. Billen naar achteren.

Op je mat. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog. Billen naar achteren. Voeten naar binnen. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, wa-wa. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, ja-ja. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog. Billen naar achteren. Voeten naar binnen. Tong naar buiten.

0: Ja, dat was Henky met zijn tjoe-tjoe-wa.
1: Ja, ja. Nou, we hebben in ieder geval weer wat beweging gehad vandaag, toch?
0: Nou, dat, ja. Dat kan er nog net vanaf, hè? Jongen.
1: Ja, ik weet niet hoe het thuis gaat natuurlijk bij de mensen. Ja.
0: Dat kan er ook nog net vanaf, denk ik.
1: Ja, misschien wel. Wie weet. We horen het wel.
0: Nou, in ieder geval, voor de mensen die een beetje willen country dansen, ik zou zeggen, ga je gang. Ja, ook al is dat een beetje een snellere versie, maar misschien kan er nog wel een tandje, ja, country, een beetje een snellere versie.
1: Ja,
0: hè?
1: Een tandje erbij, hoppa.
0: We gaan het doen met Ezer van de DB Vibes en Achy Breaky Heart. Komt-ie.
1: Hoppa.

DB Vibes met Achy Breaky Heart. En inmiddels zijn we aan het laatste nummer voor de reclame en het nieuws. En we zijn weer terug naar de klok van 8 uur. Tot zometeen. Dan gaan we weer doen met Bernal Bounce en Cassie Knaw.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooien, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esserstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags.

0: het nummer 0477 52 55 89.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza. Het nieuws.
4: Remco Evenepoel heeft een historische overwinning behaald in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot won in de sprint van gele truidrager Pogacar en schreef zo voor het eerst in zijn carrière een Tour bergrit op zijn naam. De Mexicaan Isaac Del Toro finishte als derde. Evenepoel stijgt hierdoor naar de tweede plaats in het klassement en neemt die plek over van Jonas Vingegaard. De Deen moest opgeven na een zware valpartij. Ook sprinter Tim Merlier heeft de strijd gestaakt nadat hij al vroeg in de etappe het peloton moest lossen. In Oost-Duinkerken zijn vanmiddag 3 tienerjongens in de problemen geraakt tijdens het zwemmen. Het incident gebeurde wel in een bewaakte zone waar de redders de kinderen tijdig uit het water konden halen. Een 10-jarige jongen was licht onderkoeld, maar niemand raakte ernstig gewond. Het drietal is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De reddingsdiensten roepen strandgangers op om altijd uiterst voorzichtig te zijn in zee. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie trekt aan de alarmbel door een sterke stijging van het aantal klachten over roamingkosten buiten de Europese Unie. Vorig jaar kwamen er 240 klachten binnen, een stijging van 20% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit jaar staat de teller ook al op 90 klachten. Volgens ombudsman Luc Tuurlings treffen de klachten alle operatoren, al springen Orange en Telenet er negatief uit. Het vertrouwen van de Belgen in koning Filip is de afgelopen jaren flink gegroeid. Dat blijkt uit een peiling van VTM Nieuws en het laatste nieuws. De koning krijgt van de Belgen een gemiddelde score van net geen 7 op 10, terwijl dat 3 jaar geleden nog een krappe 6 op 10 was. Volgens koningshuiskenner Eva Peters werpt de stabiele rol van de vorst zijn vruchten af. Wel vindt meer dan 3/4 van de ondervraagden dat het koningshuis dringend moet besparen. Oekraïne heeft een reeks gerichte aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties en olietankers op de Zwarte Zee. De actie is een directe vergelding voor de zware Russische drone- en raketaanvallen van afgelopen nacht. Bij de operatie werden onder meer 3 tankers getroffen die deel uitmaken van de zogenaamde Russische schaduwvloot, waarmee Moskou de internationale sancties omzeilt. Vanavond nog brede opklaringen. Later vannacht schuiven er meer wolken binnen bij minima rond 16 graden. Morgen verloopt de wisselend bewolkt met kans op een spatje lichte regen, 22 graden. Dinsdag droog en warmer, 25 graden. En vanaf woensdag neemt de bewolking weer toe en stijgt de kans op regen.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ja, beste luisteraars, een hele goede avond. Het is 4 minuutjes over de klok van 8. En ja, we zijn er nog steeds, hè. Nog een uurtje. En ja, dan gaan we alweer de spulletjes inpakken. En ja, dan gaan we alweer richting Nederland. Hè. Ja, zo gaat dat.
1: Ja, een heel eind, hè, is dat. Hè.
0: Ja, toch 1/2 uur rijden.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar zover is het nog niet. Want zover hoeft het voor mij nog niet te zijn. Want het is veel te leuk hier. Hè, veel
1: ja,
0: te
1: zeker weten.
0: Dus we gaan eerst nog een uurtje gezellige muziek van jullie draaien. Dus ik zou zeggen, zet die radio lekker hard thuis. Hè? En ook de cafetaria en buiten. Want er komen nog een heel wat nummertjes, mooie nummertjes aan, moet ik zeggen. Hè? We hebben nog veel Hollandse nieuwe. En ik zou zeggen, dus blijf er gezellig bij. Tot klokje van 21 uur. En dat allemaal op 106.5, 105.6, DAB+, 10C. Dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. Als u een verzoekje wilt doen, eventjes gewoon naar de studio bellen. En dan draaien we het verzoekje. Ja, onze Jan, Jan uit Holland hebben we al gezien, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Die was hier bij de tentfeesten, dus die zal niet meer bellen. Die is dus nog naar huis te rijden, denk ik.
1: Ik denk het ook wel.
0: Of misschien is hij al thuis.
1: Ja, het is een pittig stukje, hè?
0: Ja.
1: Ja, daarom.
0: Maar hij heeft problemen met zijn telefoon, dus ik weet niet of hij nog kan luisteren. Ja, zijn telefoon die wordt continu warm, zei hij dus.
1: Oeh, ja, dat is niet goed natuurlijk. Nee.
0: Maar in ieder geval, Jan, als je al thuis bent, nou kerel, ik hoop dat je goed thuis bent gekomen. Hè? En anders, ja, als je nog meeluistert, natuurlijk nog heel veel luisterplezier. En ja, ook de rest van de luisteraars nog veel luisterplezier voor het komend uur. En wij gaan een plaatje erin gooien, want ik heb al veel te veel gekletst. We gaan het doen met deze van Rutger van Barneveld. En ja, ook natuurlijk een hele bekende voor de meesten, denk ik wel. Zwoele zomernachten, komt-ie!

0: Alweer een
1: verzoekje.
2: Oh la la.
3: Alweer.
4: Alweer ja.
5: Alweer ja. En we kregen dus inderdaad een verzoekje van onze Jan. Jawel, onze Jan. En die was onderweg helemaal van Monza naar huis, hè, naar Kesteren. En hij moest de telefoon steeds opnieuw opstarten. Want daar wordt zo heet zijn telefoon van onze uitzendingen. Dus ja, we draaien nogal warme muziek, Jan. Wat niet dan? Maar goed, hij heeft dus een hete phone. Nee, geen iPhone, maar een hete phone. Even je microfoon aanzetten. Ja,
6: ja. Jan heeft een zwoele...
5: ja, een zwoele telefoon. Ja, dat kan ook.
6: Ja.
5: Ja, zeg dat. Maar goed, hij vroeg dus... draai je maar een mooi plaatje voor alle medewerkers van Radio Monza. En natuurlijk alle ruisters. En ook natuurlijk voor jezelf. Dankjewel voor het verzoekje alvast. We hebben klaargezet een hele splinternieuwe van Jan Biggel. Ja, ook Jan, hè? Jan Biggel is dat. Wat kan het leven toch mooi zijn? En hier komt hij aan voor jou. En dankjewel voor je zoekje.

0: Ja, dat was Jan Biggel. En wat kan het leven toch mooi zijn. Deze draaide speciaal voor Jan.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, en ik denk dat Jan, omdat hij zo'n warme telefoon heeft, en ook zoiets heeft van mij niet bellen, hè.
1: Ja. Ja, ja, dan word je nog warmer.
0: Ja, ja, daarom.
1: Dat weer wel natuurlijk.
0: Dus ja, ik denk dat jullie Jan uit Holland eventjes niet moeten bellen. Hè. En ja, Jan, deze draait dan ook speciaal voor jou. Hè. En dat gaan we doen met Ramon Hermans. En hij zingt over Mij niet bellen. Jan, deze ook nogmaals voor jou. Hè. Mij niet bellen, Ramon Hermans. Komt-ie.
2: Mij niet.

Ja, en dat was natuurlijk Raymond Hermans. En die was ook nog speciaal even voor onze Jan uit Kesteren. Jawel, mij niet bellen. En we gaan lekker door met Simon Stockfish. Want die heeft het over een schande voor de familie. Hier komt hij aan.

0: twee, drie.
1: Ja, Simon, ben je klaar of ga je nog lang door? Ja, hij zingt gewoon door.
2: Hij zingt door tot het gaatje.
1: Ja, dat was die Simon Stokvis met Wat een schande voor de familia. Ja, we gaan door met een Hollandse nieuwe. En dat gaan we doen met Tom Hever en Kermis. Komt-ie.

zeven dagen feest op de kermis. En dat was natuurlijk Tom Haver. En we gaan lekker door met de volgende. En ja, we hebben hem al een tijdje niet gehoord, hè, van ons Hans. Maar ik wil hem toch eens een keertje draaien. The Strangers met Zatlap. Hier komt hij aan.

0: moest maar zo gewoon niet zijn.
1: Ja, dat waren de Strangers met Zatlappen. Ja, we hebben daar wel een tijdje niet meer gehoord van.
2: Nee, hè? Dus ik denk, we draaien hem weer eens een keer.
1: Ja. Ik heb volgende uitgekozen en dan gaan we doen met Ziggy in the House. En

Ja, lekker nummer. Ziggy de Hoos met Please Don't Go. Ja, en het volgende nummer. Ja, gisteren was eigenlijk mijn vadertje jarig boven in de hemel, om het zo maar te zeggen. En ook de overlijdensdatum van mijn oma. Dus daarom draag ik even dit nummer aan hun op. En dan heb ik het over Jeroen van Zels met Lander naar de hemel.

0: Ja, dat was Jeroen van Zelst met Ladder naar de Hemel. Ik moet echt mijn bril gaan opzetten. Volgens mij word ik...
1: Ja, misschien wel.
0: ik word ook wat ouder.
1: Ja. Dat is wel de bedoeling, toch?
0: Ja.
1: Daarom.
0: Maar ik wil zo graag een plaatje weer draaien voor onze goede vriend Rudy en Sonia. Ja, ik heb nou gelezen dat ze een dansje hebben gedaan in de woonkamer.
1: Ja. Inderdaad. En mama, is die ook aan het dansen met Racy, of niet?
0: Volgens mij wel.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Goed. Maar Rudy, deze is speciaal voor jou en natuurlijk ook voor Sonia. En ja, ik hoop dat je het mooi vindt. Ik weet dat je gek bent van André Hazes onder andere. Hè. En ja, ik heb deze voor je uitgekozen, dus ik hoop dat je het mooi vindt. André Hazes met Ik Meen Het.

André Hazes, onze grote kleine man, blijft fantastisch natuurlijk, hè? Onze zanger Hazes is de basis. Echt waar. En de volgende draai ik even speciaal voor Shanti, jawel. En dat doe ik met Jannes. Ik wil altijd bij jou zijn.

0: Ja, dankjewel Jeroen voor het nummertje van Jannes. Ik wil altijd bij jou zijn. En ja, om jou te bedanken ga ik een nummertje terugdraaien. Maar dan van jezelf. Alleen ja, de tekst.
1: Ja.
0: Verdriet in jouw ogen heet die, hè? Ja, ja.
1: Dat klopt.
0: Ja. De mensen die kennen dat nummer van jou volgens mij hier bij Monza nog niet zo. Want jij is volgens mij niet zo heel bekend hier zo bij Monza. Ik weet het niet, maar...
1: Volgens mij niet, maar ja.
0: We gaan wel te horen brengen, hè? Ja.
1: Dat is goed.
0: Ja. We gaan hem draaien. Jeroen NL met Verdriet in jouw ogen.
1: Komt-ie aan.

Dankjewel Shanti natuurlijk om deze te draaien voor mij. Ja, en we gaan lekker door. Ik heb trouwens een verzoekje en die gaan we dadelijk ook even opzoeken. Want we krijgen van onze Bobo weer mooie muziek. Als het kan, draai eentje van de klassiekers uit Stamprooi voor u en de vele luisteraars. Dank u. En dat gaan we ook zeker doen, Bobo. We gaan zo even een mooie plaat opzoeken. Maar eerst even deze. Leen Zijlmans met jouw stralende ogen.

Ja, dat was Leen Zeilmans met jouw stralende ogen. We gaan door met deze van Gerard Joling. En ja, die zingt over twee motten. Komt-ie.

Ja, en dat was Gerrit Joling dus met de twee motten. En we gaan een beetje naar het einde van het programma. Maar natuurlijk gaan we ook even de verzoekje draaien van Bobo. Want hij zegt, draai even een mooie uit Stamprooi. Ja, nou, wie kwam er uit Stamprooi? Dat was natuurlijk een zangeres zonder naam. En dat gaan we even doen met Bedankt Lieve Ouders. En dit was even voor alle luisteraars en ook voor jullie en alle medewerkers van Radio Monza. Hier komt hij dus aan. Zangeres zonder naam. Bedankt, lieve ouders.

Ja, Bobo, bedankt voor je verzoekje van deze van de zangeres. Zonder naam bedankt, lieve ouders. En natuurlijk de groetjes jullie kant op. En natuurlijk bedankt voor het verzoekje. We gaan afsluiten met deze van Johnny Camaro. En Don't Worry, Be Happy. Ik wil natuurlijk iedereen bedanken voor het luisteren. Want wij gaan met dit nummertje afsluiten. Dus iedereen bedankt, de bellers. En natuurlijk ook de mensen thuis voor het luisteren. De mensen van de cafetaria. Natuurlijk ook bedankt voor het komen en voor het luisteren. Natuurlijk ook Paul achter de bar bedankt. En ja, gewoon iedereen bedankt. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd. En graag tot dan.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: 106.5 FM.
1: Man, man, man. Man, man, man. Vanaf 40 jaar hadden wij ons dorp nooit problemen. Want als er iets kapot was of gerepareerd moest worden, of als er een vroedvrouw nodig was, dan werd Tita geroepen. Je kon

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be